ubwa mbere ho umwambaro utegerezwa gufuka ubwambure bwacu mu buryo bukwiye. Utegerezwa kuba udafata kandi udasambaraye cyane. Utegerezwa kuba ujanye nuko ikirere kimeze. Ni ukuvuga ususurutsa mu gihe cy'imbeho cyanke utanga akayaga mu gihe cy'ubushyuhe. Utegerezwa kuba ubutuma dusanirwa atari ubutuma batujyanira kara cyanke ngo baturabe rimwe ntibongere kubaho kagusubira kuturaba. Utegerezwa kuba ukwiranye n'ubujyo dufise atari kubera ugezweho. Utegerezwa kuba ukomeye kandi ugukwiriye. Aha nkaca manura abakenyezi biwungenze ko bo kwambara impuzu zibakwiye ariko zitabadwega. Mu gihe woranya imyambaro yawe muri ubwo buryo, ushobora kwibonera ko uzogira amagara meza kandi uzogendera ubuntu bitume bubahwa na bose.

kurireka nkomeze gushimira komeza kudukurikirana aho uherereye rero aka karirimbo gakomeze kuguhezagira gakomeze kugushika kunyota aya majambo ariko avugwa muri kano karirimbo umve ko urubanza rwegereje bondere uhoraho bi